0: ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar het moet wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. En ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer helder met af en toe wat wolken. Het is 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die...

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels wel weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachten, zegt de politie. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. En later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels wel weer schoongemaakt. Ook de komende ochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. De kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was er samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. De vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten vervolgens ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is een heldere nacht. Af en toe wel wat wolken en 15 tot 20 graden momenteel. Overdag droog, met veel zon. Het wordt tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij al om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de Straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Waarschijnlijk loopt het nog op omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. En dat zou het totale dodental op 83 brengen. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond ook brand. De brandweer heeft dat vuur snel geblust en de bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald. Hij of zij is met een ambulance vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. Een bekerwinnaar AZ heeft gisteravond de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is een heldere nacht met af en toe ook wel wat wolken. Het is momenteel 15 tot 20 graden. Vandaag wordt het verder een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm met in de middag 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten. En zij via Ceuta zouden kunnen doorreizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels ook weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saoedi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran gepraat gaat worden over een staakt het vuren. Maar dat heeft Iran zelf nog niet bevestigd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar dat moet dan wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. Ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer, het is helder met af en toe wat wolken en 15 tot 20 graden. Vandaag droog met veel zon, het wordt tropisch warm. Het wordt 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje inmiddels teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon ook omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger gisteren op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gazastad aan en Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog aan dat er een doorbraak is in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Maar in de praktijk is er niets aan de situatie in Gaza veranderd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding op het traject kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. En voor de kust van Hoek van Holland is gisteravond zo'n 2 uur gezocht naar een vermiste zwemmer. Een man was zijn vriend kwijtgeraakt toen ze samen een duik gingen nemen in zee. 2 uur later werd de man weer teruggevonden op de parkeerplaats. Hij was blijkbaar zelf alweer uit het water gekomen. Het weer, een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm. Met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Aan de kust staat ook een verfrissend windje van zee. In de avond in het zuidoosten mogelijk dan een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

mächtig, unendlich mächtig.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa

0: 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
2: DAB+
3: en overal online.
2: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saudi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran wordt gepraat over een staakt-het-vuren, maar Iran heeft dat nog niet bevestigd. Bij Bonaire verdwijnt steeds meer koraal. Vroeger was 60% van de zeebodem met koraal bedekt, nu nog maar 5%, vertelt deze onderzoeker van de Universiteit Wageningen.
5: Een paar koraalsoorten die een beetje ongevoelig zijn, die snel groeien, die, ja, wij noemen dat een beetje onkruidkoralen, die blijven. Maar de echte rifbouwers, de koralen die, zeg maar, zo groot kunnen worden als deze kamer, ja, die zien niet meer.
4: Dat komt door opwarmend zeewater, veroorzaakt door natuurfenomeen El Niño, en ook klimaatverandering speelt een rol. Op dit moment is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot. Het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:30 aanhoudt. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. PSV-trainer Peter Bos zag geen serieuze wedstrijd na die rode kaart.
6: Moet je zeggen, ik ben wel eens weggelopen in stadions wanneer er na 5 minuten een rode kaart viel. Dan was ik aan het kijken voor de volgende tegenstander. Omdat je weet dat je dan niet meer de wedstrijd ziet die je met 11 tegen 11 ziet. Alleen ik vond het een beetje raar om vandaag weg te lopen.
4: De doelpunten bij AZ werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. En het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Vanavond in het Zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio Horizon. Rolf Simons.

0: deze knijter van een hit, Just Another Day. Daarna hebben we niet echt veel meer op hitgebied van deze man vernomen. Dat is heel anders met Modern Talking, die Duitse hitmachine met You Can Win If You Want.
1: De ochtend van Horizon met Rolf Simons.
0: En dat was natuurlijk van de hand van Dieter Bohlen. De man die daarna jurylid werd van Deutschland zocht een superstar. En natuurlijk ook heel veel Duitse artiesten produceerde. En ik draaide vorige week nog Sissy Catch. Ook uit de stal van Dieter Bohlen. En ja, dat kon je ook duidelijk horen. Daar zit dan toch zo'n computerdeuntje in met een piano. En dat is super herkenbaar. Zoals ook de muziek van Modern Talking. Goedemorgen, het is maandag 3 augustus. Van harte welkom in een gloednieuwe week Simpel Simons. Een week waarin het wel weer eens tropisch warm zou kunnen worden. Ja, de zomer kent geen einde. En er valt geen druppel regen. Ja, het mag geen naam hebben, hè. Van de week viel er, afgelopen weekend viel er wat, hè? Ja, was het nou zaterdag of vrijdag? Ik weet het eigenlijk al niet meer. Maakt ook niet uit. Het was een druppel op de gloeiende plaat. En ja, in heel veel landen in Europa hebben ze ook last van bosbranden. En ook wij maken ze hier in de regio nog wel eens mee. Dus ja, wees een beetje gewaarschuwd als je de natuur in gaat. Zelfs een glasscherf kan gewoon bosbrand veroorzaken. Maar ik lees ook vaak dat mensen vuurwerk af aan het steken zijn of kinderen, en dan kan het ook misgaan. Dus ja, let een beetje op de natuur. Hè? Kunnen we dat met elkaar afspreken? Mooi. Hey, wat gaan we doen tussen nu en 9 uur? Natuurlijk, een nieuwe week betekent ook een nieuwe Simpel Shazam. Dat is nieuw werk van Benny Sings. Ja, het is een ondergewaardeerde artiest in Nederland. Hij timmert al meer dan 20 jaar aan de weg. En als je dan grote sterren als John Mayer of Jamie Cullum spreekt, die hebben het over Benny Sings. Maar hier in Nederland, we kennen hem amper. Maar hij maakt echt hele leuke muziek. En zijn nieuwe is de hele week Simpel Shazam. Ook straks bij Frans om 7 uur, vlak voor 7 in knooppunt Lenigheide. Natuurlijk ook de open deurplaat komt voorbij. Hans van Groesen met de Horizon Agenda, jazeker. En heb je nou iets voor die agenda? Stuur het uiterlijk 2 weken van tevoren naar info@rtvhorizon.nl. Het nieuws van bij ons komt ook voorbij, net als het weer. Dus ja, we hebben volgens mij weer gewoon een lekker druk en goed gevuld programma. En leuk dat je erbij bent, want je kunt ons ook luisteren als je op vakantie bent met de Horizon app. Hey, wie zijn er allemaal jarig vandaag? Sorry, Billy Bremner, de zanger uit Schotland, Loud Music and Cars, Tasmin Archer, Deborah Skin Dyer van Skunk and Nancy, Spinderella, oftewel Deirdre Roper van Salt and Pepper, en ook Tanya Cross, de operazangeres uit Nederland, is jarig. Met natuurlijk haar roots op Suriname, of in Suriname. En ook de voorman van Metallica is weer een jaartje ouder geworden. En dit is hun allergrootste. Ik heb het natuurlijk over James Hetfield. En dit is Nothing Else Matters.

Het nummer waarmee ze ook bij het grote publiek bekendheid kregen en zelfs wereldfaam. Metallica uit 1992 hoorde je Nothing Else Matters. En nu, 34 jaar later, viert James Hetfield zijn 63ste verjaardag. En daarom is het 7:50. Op deze ochtend van maandag 3 augustus, een nieuwe maand en nog steeds harde zomervakantie. Nu met Technotronic. Uit België kwamen ze. Pump up the jam.

0: De hits van Horizon met Rod Stewart en Tonight I'm Yours. Hier bij Horizon en ja, straks het nieuws van bij ons. Dat zal zijn rond 7:55. En nu Somber and Homewrecker.
1: Radio. Horizon.
2: Horizon.

0: Summer and Homewrecker. Ooit de Simple Shazam. Alweer een hele tijd geleden en inmiddels een grote hit in Nederland. Zometeen het nieuws van bij ons. Ook Texas staat voor je klaar, maar nu eerst naar de ANWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: Het deuntje van Je t'aime, man en plus. Gebruikt in het liedje Guitar Song van Texas. En dit is gewoon ook alweer 27 jaar geleden, joh. Ongelooflijk.
1: Zuidoost-Brabant is van Radio Horizon.
0: Ja, goedemorgen. Het is 7:30 geweest. Tijd voor het nieuws van bij ons. We beginnen met het droevig bericht uit Kranendonk. Oud-burgemeester Ans de Jong Crayé is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat maakte de gemeente afgelopen vrijdag bekend. Eind 1985 werd zij benoemd tot burgemeester van de toenmalige gemeente Maarhezen. In 1992 vervulde ze ook korte tijd de functie van waarnemend burgemeester van Budel. Haar burgemeesterschap eindigde op 1 januari 1997... toen Maarhezen en Budel fuseerden tot de nieuwe gemeente Kranendonk. De Jong Crayé begon haar loopbaan bij het Natlab van Philips, waar ze ook haar latere echtgenoot ontmoette. Na hun huwelijk vestigde ze zich in het gezin in Leende. 1994 werd ze gekozen in de gemeenteraad van Leende. 4 jaar later werd ze wethouder. In 1982 volgde haar benoeming tot lid van de Provinciale Staten in Noord-Brabant. Ook daarna bleef ze actief, vooral binnen de zorgsector. De regio verliest een bestuurder die zich jarenlang inzette voor het openbaar bestuur. Daarna Hezen. Algemeen Belang Hezen Leende reageert op de recente berichtgeving over de herdenking van het herinrichting van het gemeentehuisplein. Volgens fractievoorzitter Harry Schepers is er een onjuist beeld ontstaan van het raadsbesluit van 13 april. De partij benadrukt dat de gemeenteraad toen met een ruime meerderheid instemde met een gefaseerde aanpak. Het beschikbare budget van €400.000 blijft gehandhaafd. De voorgestelde verhoging naar €560.000 werd niet toegekend. Reden was een bezuinigingsopgave van 2 tot 3 miljoen euro. Volgens ABHL gaat het om uitstel, niet om afstel. Binnen het huidige budget wordt al wel met de zogenoemde groene loper aangelegd en het groen aan de linkerzijde verbeterd. De volledige herbestrating is doorgeschoven naar een latere fase. En tot slot een waarschuwing van het waterschap. Door het warme en droge weer neemt de kans op blauwalg in het Dommelgebied toe. Blauwalg is een bacterie die vooral voorkomt in stilstaand of langzaam stromend water. Waterschap de Dommel roept mensen op om contact met water te vermijden bij een groen-blauwe laag op het oppervlak, verkleurd water of een vreemde geur. Vooral kinderen en honden kunnen gezondheidsklachten krijgen. Blauwalg zien in een vijver of plas kan gemeld worden bij de gemeente die voor waarschuwingsborden zorgt. Wie wil zwemmen kan het beste kijken op een officiële zwemlocatie. De actuele situatie is vooraf te checken op via zwemwater.nl. Dit was het nieuws van bij ons. Dit en nog meer kun je teruglezen op rtvhorizon.nl of in de Horizon-app.
2: Simpel Simons.

Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe hier bij Radio Horizon. Het is 8:15. Het weerbericht. Vandaag wordt het erg warm met maximaal rond de 31 graden. We verwachten ook buien, dus wie weet moet je een paraplu meenemen. En morgen dinsdag koelt het een klein beetje af. Komen de maxima op 27 graden en weinig regen. Dus het wordt ietsje aangenamer na vandaag. Zorg goed voor jezelf in deze warmte.

Muziek van eigen bodem, van de Handsome Poets. Het werd gebruikt tijdens de Olympische Spelen van 2012... bij de uitzendingen van de NOS. Sky on Fire hoorde je. En zometeen een nieuwe uur, Simple Simons. De ochtend van 3 augustus... met natuurlijk de Simple Shazam en de open deurplaat. En dit was ooit een Simple Shazam. The Rolling Stones en In the Stars.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. In berichten werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar dat bleek niet het geval. Correspondent Samira Jadir vertelt wie er volgens Marokko achter die nepberichten zaten.
4: Ook geeft ze aan dat er bemoeienis was van criminele netwerken die zich bezighouden met mensensmokkel en dat er een verkeerde interpretatie van Spaanse gerechtelijke uitspraken die de kans op

0: bedekt, nu nog maar voor 5%, blijkt uit onderzoek. Oorzaken volgens wetenschappers natuurfenomeen El Niño en de opwarming van de zee door klimaatverandering. Voormalig omroepster Alice Oppenheim is overleden. Dat meldt haar dochter aan het ANP. Oppenheim begon haar loopbaan eind jaren 60 bij de AVRO.
1: Ja, Nederland 1, dames en heren. Goedenavond. En tot ongeveer 7:55 kunt u kijken naar een reportage van de 5 mei gereden wedstrijden van de rallycross op het Eurocircuit in Valkenswaard. Wedstrijden die overigens ook meetellen voor de nationale kampioenschappen.
0: Oppenheim presenteerde ook radioprogramma's als Jumbo Set en Slag bij Nieuwspoort en werkte voor een hoop opdrachtgevers. Alice Oppenheim. Hij was 86 jaar. En het weer, zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio Horizon. Rolf Simons.

0: van de hand van John Anderson en Vangelis. State of Independence. Ze hebben het zelf ook ooit opgenomen. Maar Donna Summer maakte er een hele grote hit van in 1982. En we begonnen met Hoogel & Salto.
1: Vandaag in het verleden.
0: En die zingen nog steeds Jamaican Bam Bam. Goedemorgen, het is 8:00 geweest. Van harte welkom terug in de ochtend van Horizon. Met natuurlijk straks de Simple Shazam. En ook de open deurplaat. Maar eerst de geschiedenis. Want we hebben een verhaal over moed, talent en het onderuit halen van een leugen. Precies 90 jaar geleden gebeurde er iets ongelooflijks in Berlijn. In 1936 hield Nazi-Duitsland de Olympische Spelen. Hitler wilde deze Spelen gebruiken om zijn regime te tonen aan de wereld. En hij wilde bewijzen dat het Arische ras superieur was. Maar het liep wel een beetje anders, want een zwarte Amerikaanse atleet stal de show. Jesse Owens. In slechts 6 wedstrijddagen won hij maar liefst 4 gouden medailles. Op de 100 meter, op de 200 meter, bij het verspringen en met de 4x100 meter estafette. Stel je voor, Hitler zit op de tribune. Hij wil zijn superieure ras tonen aan de wereld. Blond haar, blauwe ogen en dan wint deze zwarte atleet. Wedstrijd na wedstrijd, gouden medaille na gouden medaille. Owens versloeg niet alleen zijn tegenstanders, hij versloeg ook het racistische beeld van het naziregime. Zonder een woord te zeggen bewees hij talent kent geen huidskleur. Toch was het geen sprookje met een happy end, want terug in Amerika wachtte hem dezelfde discriminatie als eerder. Zelfs de Amerikaanse president wilde hem niet ontvangen in het Witte Huis. Owens zei het later zelf, hij werd beter behandeld in Nazi-Duitsland dan in zijn eigen land. Vandaag herdenken we zijn kracht en moed. Een held die met zijn benen geschiedenis schreef. Mooi verhaal. En ja, Jesse Owens, nog steeds een voorbeeld, hè? En het is natuurlijk ook vandaag een dag. Namelijk, het is de dag van de watermeloen. Ja, met dit warme weer geen verkeerde fruit om te eten. Perfect voor deze zomerse dagen. De watermeloen bestaat voor maar liefst 92% tot 94% uit water. Toch zit het vruchtvlees boordevol vitamines en mineralen. Een echte dorstlesser dus. En gezond ook. 150 watermeloen. 150 gram watermeloen bevat 21% van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid vitamine C, 18% van vitamine A. En deze vitamines zijn belangrijk voor je huid en haar. Er zit ook kalium en magnesium in. Hoe eet je watermeloen het lekkerst? Puur is al heerlijk, maar je kunt hem ook combineren met verse geitenkaas en munt in een salade. Of gebruik hem in een smoothie op de barbecue of als bodem van een fruitpizza. Wist je overigens dat er tientallen andere soorten meloenen bestaan? Van rond tot ovaal, van groen tot geel. Meloenen laten zich namelijk goed kruisen tot nieuwe soorten. Zo ontstond ook de Cantaloupe en de Galia-meloen. Goed zo. Nou, heerlijk. Ik heb er zin in. Zometeen de Horizon Agenda met Hans van Groezen. Een mooi liedje van Frida, maar nu eerst Lois Lane en Tonight.
2: De ochtend van Horizon met Rolf Simons. Simpel Simons. Ah!

0: Op zondagmiddag, 16 augustus, staat de remise van de brandweerkazerne in Valkenswaard weer in het teken van blaasmuziek. Stichting De Rode Haan organiseert samen met de Pompierskapel Valkenswaard een muzikaal drieluik waarbij drie brandweerkapellen optreden. Het festijn heeft een internationaal tintje. Naast de gastheren treedt de Koninklijke Muziekkapel Brandweer Dendermonde uit België aan, dit jaar goed voor een 80-jarig jubileum. Ook de brandweerkapel Helmond, die haar 45-jarig jubileum viert, staat op het programma. En dat programma wordt gepresenteerd door Gerard Dieles en de toegang is gratis. Het Sint-Jansgilde organiseert wederom een fietsdriedaagse van morgen tot en met donderdag in Soerendonk. Drie dagen, drie routes en telkens weer een ander stukje camper om te ontdekken. Je kan zelf kiezen tussen 30, 45 en 60 kilometer. De routes slingeren over rustige weggetjes, bosrijke fietspaden, ver weg van het drukke verkeer. Inschrijven kan je op dinsdag, woensdag en donderdag zelf bij de schuilhut van het Gilde aan de Groenstraat 3A. De fiets driedaagse kost 10 euro. Kinderen tot en met 10 jaar rijden gratis mee. En meer informatie vind je op www.sint-jansgilde.nl. Op de woensdagavonden tot 5 augustus organiseert AV Des Eersel de zomertrimlopen bij Natuurpoort Eersel. Een gratis en laagdrempelige loop voor jong en oud door de bossen rondom Terspegelt. Deelnemers kunnen zelf kiezen hoeveel rondjes van 1,3 kilometer ze lopen. Iedereen kan meedoen, lid zijn van een atletiekvereniging of loopgroep is niet nodig. Inschrijven kan op de avond zelf vanaf 7 uur bij de stand van Des op het terras van de Keizer eten en drinken, Postelseweg 88 in Eersel. Meer informatie vind je op avdes.nl/zomertrimlopen. En dat was hem weer, deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.

0: nummertje van Mika. En je hoorde de albumversie van Lola hier bij Radio Horizon.
1: Rolf Simons.
0: Goedemorgen, welkom bij het nieuws van bij ons. We beginnen met een waarschuwing van het waterschap, want door het warme en droge weer neemt de kans op blauwalg in het Dommelgebied toe. Blauwalg is een bacterie die vooral voorkomt in stilstaand of langzaam stromend water. Waterschap de Dommel roept mensen op om contact met water te vermijden bij een groen-blauwe laag op het oppervlak. Verkleurd water of een vreemde geur. Vooral kinderen en honden kunnen gezondheidsklachten krijgen. Blauwalg zien in een vijver of plas kan gemeld worden bij de gemeente, die dan voor waarschuwingsborden zorgt. Wie wil zwemmen kan het beste dat doen op een officiële zwemlocatie. De actuele situatie kun je vooraf checken via zwemwater.nl. Dan naar Hezen. Algemeen Belang Hezen Leende reageert op de recente berichtgeving over de herinrichting van het gemeentehuisplein. Volgens fractievoorzitter Harry Schepers is er een onjuist beeld ontstaan van het raadsbesluit van 13 april. De partij benadrukt dat de gemeenteraad toen met een ruime meerderheid instemde met een gefaseerde aanpak. Het beschikbare budget van €400.000 blijft gehandhaafd. De voorgestelde verhoging naar €560.000 werd niet toegekend. Reden was een bezuinigingsopgave van 2 tot 3 miljoen. Volgens Algemeen Belang Hezen Leende gaat het om uitstel, niet om afstel. Binnen het huidige budget wordt wel al de zogenoemde groene loper aangelegd en het groen aan de linkerzijde van het plein verbeterd. De volledige herbestrating is doorgeschoven naar een latere fase. En we eindigen met een droevig bericht uit Kranendonk, want oud-burgemeester Ans de Jong Krayé is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat maakte de gemeente afgelopen vrijdag bekend. Eind 1985 werd zij benoemd tot burgemeester van de toenmalige gemeente Maarhezen. In 1992 vervulde ze ook korte tijd de functie van waarnemend burgemeester van Budel. Haar burgemeesterschap eindigde op 1 januari 1997... toen Maarhezen en Budel fuseerden tot de nieuwe gemeente Kranendonk. De Jong Krayé begon haar loopbaan bij het Natlab van Philips, waar ze ook haar latere echtgenoot ontmoette. Na hun huwelijk vestigde het gezin zich in Leende en werd ze ook gekozen in de gemeenteraad van Leende. En 4 jaar later werd ze wethouder. En ze is ook nog lid van Provinciale Staten in Noord-Brabant geweest. En ook daarna bleef ze actief vooral binnen de zorgsector. De regio verliest een bestuurder die zich jarenlang inzette voor het openbaar bestuur. Tot zover het nieuws van bij ons. Meer lees je terug op rtvhorizon.nl en in de app.
1: Radio Horizon. Simpel Simons.

0: De Bauza en Lose Myself in the Music With You. Zometeen de open deurplaats. We gaan terug naar 1974 en nu naar de ANWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: Train en 50 Ways to Say Goodbye. Goedemorgen.
1: De open deurplaat. We dalen af, af, af, af. In de muzikale schatkamers van Horizon. De open deurplaat.
0: Vandaag is het 3 augustus 2026 en precies 52 jaar geleden kwam een enorme hit de Nederlandse top 40 binnen. Rock Your Baby van George McRae. Het kwam binnen op plaats 24, maar vanaf 17 augustus van dat jaar stond het 8 weken lang bovenaan. Het werd zelfs de bestverkochte single van 1974 in Nederland. Een gigantisch succes. Rock Your Baby is geschreven door Harry Wayne Casey en Richard Finch van Casey and the Sunshine Band. Zij huurde Gwen McRae in voor de opname, de vrouw van George McRae. Maar op de opnamedag was een van hun kinderen ziek. Om de opnametijd niet verloren te laten gaan, ging George McRae in haar plaats naar de studio met het bekende resultaat. George nam zelfs een heel album op, samen met Harry Wayne Casey en Richard Finch. Die plaats stond vanaf 14 september 1974 7 weken lang bovenaan in de album Top 50. George McRae kwam eigenlijk per toeval op het nummer terecht en door een demo in te zingen, het werd direct op single gebracht. De single I Can't Leave You Alone, I Get Lifted deed het ook goed, maar niet lang daarna werd het stil rondom de artiest. George McRae heeft in de jaren daarna nog cd's uitgebracht zonder veel succes en in 1988 verhuisde hij naar Nederland en sinds die tijd pendelt hij tussen Aruba en Münstergeleen. Ja, echt waar. Vandaag draaien we de lange versie van George McRae en Rock Your Baby.
1: De open deurplaat

plaat van George McRae, Rock Your Baby. En toen deze van de Gibson Brothers, Non-Stop Dance. En daarom is het 9:15 geweest. Zometeen de nieuwe Simple Shazam. En dat is Benny Sings. Ja, ha. Komt gewoon uit Nederland. Wereldartiest. Maar ja, in Nederland kent niet iedereen. En nu, Eros Ramazzotti en Più Bella Cosa.

Shakira en Burna Boy en de FIFA-song van het WK-voetbal van dit jaar, Die Die. En zo zit het er bijna op. We moeten nog één ding doen, want een nieuwe week betekent een nieuwe Simple Shazam. En deze week is dat nieuw werk van Benny Sings, 22 Durnham Do. Tim van Berkestein, want dat is de man achter Benny Sings, is een Nederlandse singer-songwriter. Hij komt uit Amsterdam en grote sterren zijn fan van hem. John Mayer, Anderson .Paak en Jamie Cullum noemen hem hun favoriet. Ook werkt hij samen met Mac DeMarco, Rex Orange County en PJ Morton. En 22 Durnham Do is de titel van zijn eigen huis. Het staat op een EP die afgelopen week uitkwam. En het gaat over zijn gezinsleven, zijn vrouw en zijn dochter. Deze hele week. Benny Sings met 22 Durnham Do, onze Simple Shazam.

0: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
5: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
5: DAB+
6: en overal online.
5: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. PostNL heeft afgelopen halfjaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Het postbedrijf verwacht dat er in de toekomst minder post wordt verstuurd en gaat daarom langer de tijd nemen om brieven te bezorgen, zegt Roland Muller van de economieredactie.
8: PostNL zegt we sturen veel minder brieven dan dat we dat in het verleden deden en dat zal ook alleen maar minder worden. Dat weten ze natuurlijk niet zeker, maar dat verwachten zij wel. Ja, en dat is, betekent dus dat er een volgende stap gezet moet worden en ze willen heel graag binnen 3 werkdagen bezorgen.
7: Nu doet Post het binnen 2 dagen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door

0: Ook de reden dat Japan al meerdere keren heeft ingegrepen dit jaar, maar dat heeft elke keer niet geholpen.
1: Volgens de Financial Times verkocht Washington euro's om yens te kopen. President Trump spreekt van een vriendendienst om Japan te helpen. En het weer, zonnig en tropisch warm, 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits

0: is Horizon at Work.
1: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Op zaterdag 22 augustus is er weer de open tententocht van de Brabantse dag. Tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags kan je dan langs 16 bouwtenten fietsen van de wagenbouwers, verspreid door heel Hezen. Bij elke tent zie je op veilige afstand hoe de wagens en kostuums tot stand komen. En daarnaast is er de kinderparade. Kinderen tussen 6 en 14 jaar kunnen binnen het thema hun eigen creatie ontwerpen. Die parade vertrekt om 7 uur 's avonds vanaf de parkeerplaats bij de Sint-Martinuskerk. En gaat dan via de Jan Dekkerstraat, de schoolstraat, richting de gemeentehuistuin. 22 augustus, de open tententocht van de Brabantse dag. Al jaren stopt het team van de Hollandse Hoeve tijd en energie in het creëren van een leuke speurtocht door het Maisdoolhof. Doolhof is jaarlijks geopend van medio juli tot de tweede week van september. En is te vinden bij de kinderboerderij de Hollandse Hoeve aan de Turnhoutseweg 46 in Reuzel. Wandelvereniging Voetje voor Voetje organiseert op 25 augustus weer een grenswandeling. Deze grenswandeling, de achtste en laatste tocht uit de serie grenswandelingen, start bij voetbalvereniging De Valk aan de Bosstraat met een keuze uit 7, 11, 16 of 20 kilometer. Meer informatie vind je op devoetjes.nl. En dat was hem weer, deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de lage waterstanden zijn verschillende veerpontjes in Gelderland uit de vaart gehaald. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit, met grote gevolgen voor de Waal en de IJssel. Wanneer de ponten weer in de vaart komen is nog niet bekend. Zeker 5 vrouwen die zijn misbruikt door de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn erkend als slachtoffer van mensenhandel. Al-Fayed was onder meer eigenaar van het luxe warenhuis Harrods in Londen. Hij haalde vrouwen naar het Verenigd Koninkrijk en buiten ze uit, onder meer in het warenhuis zelf. 1 vrouw werd 3 jaar lang seksueel uitgebuit door Al-Fayed en zijn broer. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bestempelde die zaak al eerder als mensenhandel. En nu zijn daar nog 4 slachtoffers bijgekomen. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. In het weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. Die trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Vanavond is er kans op een regen- of onweersbui. Dit was

wel een tropische morgen. Luisteraars, goedemorgen. Van harte welkom. Horizon at Work. Tussen haakjes de vakantiemodus. Het is 4:10 op deze 3 augustus van het jaar 2026. Met Van Dommelen achter de knopjes. Ja, nou, hier in de studio is goed te doen. De airco werkt fijn. En dan kun je niet merken dat buiten al zo warm aan het worden is. Het nationale hitteplan is vandaag ook weer van kracht. Dus houd het een beetje in de gaten. Heel weinig inspanningen wordt er aangeraden tussen 12:00 straks en in de avond. Dus ja, maar mocht je toch aan het werk zijn ergens, hou het rustig aan. Hè? Ja, oké. Okay. Gisteren was leuk, leuk programma. De show van de radio van Dianne en Erik Jan. Die hadden de Ellie van de Elmaris te gast. Een van de zusjes van vroeger uit de regio hier. En die hadden leuke hitjes in de jaren 60. In die tijd kwamen ook het radio-ensemble op in die tijd. En de Heikrekels, het Lowland Trio hadden we. En die periode ervoor hadden we de Spelbrekers. En die van de Postkoets, Salveras. Ja, dat waren tijden. Leuk om dat allemaal nog eens terug te beluisteren. Ook is er wat aandacht besteed in 1967. En één ding, dat weet ik ook nog wel, was het niet zo'n leuk bericht. Was het overlijden van wielrenner Tommy Simpson op de Mont Ventoux tijdens de Tour de France van 1967. En onder andere door vele inspanningen de bloedhitte op die dag en dan het gebruik van amfetamine-tabletten. En sinds 1967 werd het gebruik van dopingsmiddelen zeg maar heel erg verscherpt. Ja, toen is het eigenlijk zo'n beetje begonnen. Dus helaas, en dat is dan volgend jaar, is dat weer 60 jaar geleden. En dan kan herinneren, dan denk je, ai, ben ook niet meer de jongste natuurlijk. Dan Tour de France bij de vrouwen. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe gewonnen in het geel. En ja, of de duvel er me speelt, aanstaande donderdag en vrijdag zijn ook de dames te vinden op de Mont Ventoux.

niet te veel in spanning. Dat zeg ik ook. 10 minuten over 10 uur op deze 3 augustus. Dat is echt zo'n echo-plaatje. Een plaatje van even lekker rustig aan. Dat waren de Young Rascals en dat heette allemaal Groovin'. En daarvoor hadden wij uit 1969 de Beach Boys en I Can Hear Music. Wij ook.

Een van die plaatjes van UB40 die je niet zo vaak hoort. Dan denk je van ja, daar moeten wij toch eens verandering in brengen. Want kom hem tegen op een A4'tje vandaag. Nee, geen AI, nee, A4. Dat is wel anders. Groovin was dat, de opname van UB40. En Mel en Kim ook nog gedraaid met Showing Out. Ja, dan de Johan Cruijffschaal gisteravond. Gewoon terecht gewonnen door AZ. En ja, PSV, er is werk aan de winkel. Beetje ongelukkig gezet van Joey Veerman. En kreeg natuurlijk wel, ja, de scheidsrechter kan hem geven, hè, natuurlijk. Of niet, maar ja, hij gaf hem dus inderdaad. In dat in samenwerking met de VAR. En toch rood voor Joey Veerman. Hij had er zelf ook wel geen moeite mee dat hij die kaart kreeg. Hij verschrok er zelf ook wel een beetje van. Maar ja, soms is het zo. Het spelletje in voetbal en soms kan het zo uitvallen en dat is natuurlijk niet goed. Oké, naar het seizoen gaat officieel pas volgende week beginnen. Dus werk aan de winkel bij PSV. In de summertime. Ja, daar ook in de summertime. Michael Cherry. Het is niet te geloven, luisteraars. We hebben hier thee. Ken je van die sinaasappelthee? Dan zeggen ze, dat werkt verfrissend. Nou, ik geloof dat er water is, dat kokend heet. Maar ja, goed, we gaan er toch aan werken.

was Johnny Rivers en dat heette Seagrass. Een live versie, Parijs 1974. En daarvoor hadden wij Mungo Jerry en zijn grote uit de 70 met In the Summertime. Voor de mensen die gewend zijn vandaag, nou met name vandaag misschien een beetje moeilijk, maar vandaag en morgen zeker, om het huisvuil buiten te zetten in verband met het ophalen van het legen van de containers, in verband met het hitteplan, en komen die jongens wat eerder op de dag. Dus houd het in de gaten. Mocht je dat toevallig morgen vroeg denken van, ja, zet hem later vanavond al buiten of zo. Ja, dat kan. Hier is de Cool in the Gang. Get down on it.

Ja, dat was er eentje uit de jukebox-periode. The Shadows and the Guitar Tango. En daarvoor hadden we Cool in the Gang en Get Down on It. Ja, beste mensen, je zou er nou bijna niet aan denken, maar het is wel zo. Vanaf deze maand is het nationale vuurwerkverbod ingegaan. Dat betekent het eind van het jaar met de jaarwisseling dat het verboden is om vuurwerk af te steken, met de uitzondering van de sterretjes. Sterretjes, nou ja. Moeten we even aan wennen, het is niet anders. 3 minuten over 10:30 op deze 3 augustus. Zo dadelijk de agenda bericht. Eerst naar Koert Nielsen. Koert, kom maar.

0: Van maandag 17 tot en met vrijdag 21 augustus is er een doeweek in Dommelen. Kinderen van 4 tot en met 13 jaar kunnen zich 5 dagen lang vermaken met het bouwen van hutten, speurtochten, muziek, dans, sport en spel op de wielerbaan van TWC De Kemp aan de Monsieur Smertstraat. Een weekkaart voor deze 5 dagen kost €17,50. Meer informatie vind je op de site van TWC De Kemp. Op zaterdag 29 augustus vindt de 67ste Brabantse Dag plaats met als thema Alles uit de kast. De grootste theaterparade van het jaar begint om 1:30 middags met een pre-parade om 12:30. De sfeervolle locaties zijn al vanaf 11:00 open met tentoonstellingen, muziek, straattheater en horeca. Kaartjes kosten €13,50 in de voorverkoop en €14,50 aan de kassa. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis naar binnen. Kijk voor meer informatie op brabantsedag.nl. IVN Kranendonk heeft op de Baronie een belevingstuin met blote voetenpad aangelegd. De tuin bevindt zich achter een kasteeltje tegen de Bulder A. Bezoekers kunnen de natuur niet alleen zien, maar ook ruiken, horen, voelen en proeven. Er is onder andere een kleine fruittuin, een kruidentuin, een bijenhotel, een mollengang, een boomstronkenpad, een blote voetenpad en een wilgenhut. Dagelijks geopend van 9 tot 6 uur, de belevingstuin van IVN Kranendonk op de Baronie. En dat was hem weer, deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.
2: Horizon at Work. Radio.

Ja, dat was een grote, hoe heet het, een groot artiest hoor, in de jaren 60. Jazeker, een teenager liefhebbers waren dat. Trini Lopez met Adelita. En we bedanken Hans van den Broek voor de productie. En Han van Groeze wederom voor de presentatie van de agenda berichten. Zomerse muziek. Ja, dat betekent ook even teruggaan in de tijd met de zomerhitjes die veelal vanuit Spanje, zeg maar, ons land binnenkwamen. En een voorbeeld ervan, begin jaren 70, was Dino Garcia. Die had een hit en het ging over Costa Brava. Kunt u Costa Brava? In die tijd hadden we nog heel gewone Hollandse zomers. Ja, zo'n graad of 22, 23, afgewisseld met regen en zonneschijn. Zoals we nu tegenwoordig, is dat steeds minder geworden. Maar in die tijd was het heel gewoon. En in de regio Eindhoven hadden we onder andere John Lamers. En die was net zo beroemd als Peter Koelewijn. Hij maakte deel uit vroeger van Kees en de Skyliners. Daar was hij bij. John Lamers, ja, een beroemdheid, ja zeker. Crazy Love had hij een grote hit. En Pure Natuur was ook van hem. En die had ook een zomerhit te pakken. En dat was Costa Brava, zijn versie. We gaan hem eens draaien. John Lamers, de versie, normaal gesproken, van Dino Garcia. Ditmaal dus de Nederlandstalige versie. John Lamers en Costa Brava. Kom maar, John, laat hem maar los. Olé, olé, olé.

De grootste hit voor de formatie Jefferson Airplane. Met zangeres Grace Slick was dat met Somebody to Love. Want daarvoor hadden we de Four Tops en Don't Walk Away. Dat doen we zeker niet. Nee. Hoeft niet naar de wc. Don't Walk Away. Dat is een goede verrassing. Onderweg ergens een sanitaire stop moeten we. Heb je een smoesje van, hey, don't walk away. Ja, waar moet jij naartoe, jongen? We hebben de Kit Creole en de Coconuts. Naar voor je. Annie, I'm not your father. I'm not your daddy, Annie.

Kit Creole en de Coconuts. Ik heb zo dadelijk nog Robin S. voor je. Show me now. Die allemaal pakken richting de commercials. En de nieuws van 11 uur op deze 3 augustus. En mocht je toevallig een deze dagen tijd hebben, kijk even op de vernieuwde kabelkrant hier bij RTW Horizon 1 Kempen. Dat is leuk, verademend, leuk. Daar staat allemaal heel duidelijk alle berichtgevingen waarvan je interesse naar uitgaat. Dus bij deze. Wij gaan de laatste draaien, dus wat ik net vertelde. Van de commercials aan de nieuws. Hier is Robin S. en de Show Me Love.

0: Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.

0: Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerde niet meer. Net als de liniepont bij Culemborg. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. PostNL heeft het afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. Vijf vrouwen die werkten voor de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn slachtoffer geworden van mensenhandel. Dat is nu officieel vastgesteld door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. De vrouwen werden onder meer misbruikt in het warenhuis Harrods, waar Al-Fayed de eigenaar van was. Hij werd al vaker beschuldigd van misbruik, maar nooit vervolgd. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. Dit weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. Het weer zonnig en tropisch warm, door tussen de 30 en 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond ook kans op een regen- of onweersbui. Morgen zon, in de middag onweer en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Jan van Dommelen.

Zo luisteraars, wederom van harte welkom. Horizon naar het werk. De zaakjes, de vakantiemodus. 7:11. Deze maandag de 3 augustus 2026. Muziek van de Boys Town Gang, hun hit, de versie van Can't Take My Eyes Off of You, gedraaid. En voor die mensen die vakantie aan het vieren zijn hier in de regio, heel veel plezier erbij. Mensen in het buitenland die via internet luisteren, zo, geniet ervan. Dat fijne muziekje, tot aan de klok van 12 uur met dit programma in ieder geval. Voor de mensen die aan het werk zijn, ja, heel veel sterkte en hou het rustig aan. Dat is het belangrijkste vandaag, met die 30 plus in het vooruitzicht. Ja.

Should I Do It? De Pointer Sisters hier bij Horizon het werk in de vakantiemodus. Het is 14 minuten over half uur. En ik kan hem vast verklappen. Nou, de meesten weten het wel dan. Vanaf 14 augustus is het wel Lint Kermis. Kermis in Leende. Vanaf 14 augustus alweer. Oh, wat gaat de tijd snel? Wat gaat de tijd weer snel? En hier is muziek van de band Masada. Masada, lang geleden we gedraaid hebben. Het blijft mooi. The Latin Dance. Komt ie aan.

Ja, dat was een dikke disco-hit voor The Real Thing. Can You Feel the Force? En de volgende jongens van Masada met hun Latin Dance. En die stond ook eens op mijn lijstje. Ik dacht, hoi, wat tijdje geleden dat we gedraaid hebben. Dus dat willen we niet hebben. Dit moeten we een beetje bijhouden. Nou ja, 10 minuten voor 11:30. Eliza Doolittle. Lijkt wel een film. En dat heet Pack Up.

0: zomer in je bol. Hè?
1: Ja.
0: John de Koning.
1: Het is zo een paar jaar. Het is bijna zomer, want ze kan een nieuwe versie uitbrengen, jongen. Het is nou volop zomer. Dat kan je ook doen, hè, natuurlijk. Ja, nou, waarom ook niet? Horizon at Work met de vakantiemodus tussen haakjes. Hadden wij ook nog muziek van Eliza Doolittle en Pack Up. Hier is Sting en de Police.

Devil in Disguise. Waren er vroeger ook bij en die zeiden, hey, Elvis met Devil in the Sky. Ik zei, nee, niet in the sky, in disguise. Dat is Engels voor vermomming. Ja, in the sky, dat is een end ver weg, hè, dus dat moeten we nog niet hebben. Dat is wat, en die bleven volhouden, ze zeiden, Devil in the Sky. Nou, dan ver weg dan, hè. Ja. We gaan nog even Street Life voor je doen van de Crusaders en dan gaan we op weg naar de agendaberichten. Ook op deze maandag, de derde.

0: zondagmiddag, 16 augustus, staat de remise van de brandweerkazerne in Valkenswaard weer in het teken van blaasmuziek. Stichting De Rode Haan organiseert samen met de Pompierskapel Valkenswaard een muzikaal drieluik waarbij drie brandweerkapellen optreden. Het festijn heeft een internationaal tintje. Naast de gastheren treedt de Koninklijke Muziekkapel Brandweer Dendermonde uit België aan, dit jaar goed voor een 80-jarig jubileum. Ook de brandweerkapel Helmond, die haar 45-jarig jubileum viert, staat op het programma. En dat programma wordt gepresenteerd door Gerard Dieles en de toegang is gratis. Sint-Jansgilde organiseert wederom een fietsdriedaagse van morgen tot en met donderdag in Soerendonk. Drie dagen, drie routes en telkens weer een ander stukje Kempen om te ontdekken. Je kan zelf kiezen tussen 30, 45 en 60 kilometer. De routes slingeren over rustige weggetjes, bosrijke fietspaden, ver weg van het drukke verkeer. Inschrijven kan je op dinsdag, woensdag en donderdag zelf bij de schuilhut van het Gilde aan de Groenstraat 3A. De fietsdriedaagse kost 10 euro. Kinderen tot en met 10 jaar rijden gratis mee. En meer informatie vind je op www.sint-jansgilde.nl. Op de woensdagavonden tot 5 augustus organiseert AV Des Eersel de zomertrimlopen bij Natuurpoort Eersel. Een gratis en laagdrempelige loop voor jong en oud door de bossen rondom Terspegelt. Deelnemers kunnen zelf kiezen hoeveel rondjes van 1,3 kilometer ze lopen. Iedereen kan meedoen, lid zijn van een atletiekvereniging of loopgroep is niet nodig. Inschrijven kan op de avond zelf vanaf 7 uur bij de stand van Des op het terras van de Keizer eten en drinken, Postelsenweg 88 in Eersel. Meer informatie vind je op avdes.nl/zomertrimlopen. En dat was hem weer, deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

Een compositie van de heren Tol en Tol, Kees en Thomas Tol voor BZN. De grote hit met Annie Schuldig, die zong daarbij. En dat waren ze met Blue Eyes. Blue Eyes. We bedanken Hans van den Broek voor de productie en Hans van Groezen wederom voor de presentatie van de agendaberichten. En wij zitten op, even kijken, richting 11:45. Nog niet helemaal, maar we gaan wel die kant uit. Dus hoogste tijd voor een mooie van de Bee Gees. Ook een tijdje geleden. Fanny, Be Thunder With My Love. Komt-ie aan.

was de grote hit van Alan Foley gedraaid voor je. En ik heb er nog één te gaan, zie ik in mijn programmalijstje. Nee, twee eigenlijk. Ik zit er langs. Jimmy Bohorn gaan we nog doen. En Spank. En dan Level 42. En dan gaan we op weg richting commercials en nieuws van 12 uur. Ook op deze tropische maandag. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. Hou het rustig aan vandaag. En geniet van je vakantie. En mocht je aan het werk zijn, inderdaad, een beetje de rem erop. Fijne dag nog. Tot morgen. Dag.

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Even wat ruimte nodig?
2: Storage World Marhese heeft de oplossing.
1: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
5: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
4: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie. Het gaat onder meer om zonnestroom- en windmolenparken in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Ook de opslagplaatsen voor duurzame energie worden verkocht aan het Franse Total Energie. Hoeveel geld Total voor alle duurzame projecten van Shell betaalt, is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Oekraïne heeft opnieuw een magazijn van de grootste webwinkel van Rusland aangevallen. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Na de aanval brak er brand uit en werd het personeel geëvacueerd. De laatste tijd zijn er vaker Oekraïnse aanvallen op distributiecentra van de webshop Wildberries. Oekraïne zegt dat daar goederen worden vervoerd en opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Volgens militaire experts wil Oekraïne de oorlog zichtbaarder maken voor gewone Russen die veel spullen bij Wildberries bestellen. Louis van Gaal is bereid om in gesprek te gaan met de KNVB voor de functie van bondscoach. Dat zeggen bronnen tegen de Telegraaf. Van Gaal is 74 en kampte de laatste jaren met gezondheidsproblemen. Maar nu is hij weer fit genoeg om aan het werk te gaan, schrijft de krant. Van Gaal was 3 keer eerder bondscoach van het Nederlands elftal. Tadej Pogacar start eind deze maand in de Vuelta, de enige grote ronde die hij nog niet heeft gewonnen. Het is de 2e keer dat de Sloveen meedoet aan de

0: de ANWB. In het zuiden sta je onder meer in de file op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Ulvehout 11 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. Op de A76 wordt gecontroleerd aan de Duitse grens. Dus in de richting van Duitsland betekent dat vanaf knooppunt Kunderberg 15 minuten vertraging. Ook op de wegen in Zeeland begint het wat drukker te worden met recreatieverkeer. En dat merk je bijvoorbeeld op de N57 Middelburg richting Brouwersdam. Tussen Middelburg-Noord en Seroskerke doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon. Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die...

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Hezenleem.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
4: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
7: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Zo'n 40 actievoerders van een vredesbeweging blokkeren de hoofdingang van vliegbasis Volkel. Ze begonnen na de sirene van 12 uur en kondigden aan dat ze 81 minuten zouden blijven zitten. Deze week is het 81 jaar geleden dat de Amerikanen atoombommen gooiden op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. Het is een publiek geheim dat op Volkel kernwapens liggen opgeslagen. Shell verkoopt al zijn Europese wind- en zonneparken op het land. Het gaat om hernieuwbare energieprojecten in Spanje, Italië en ook in Nederland. Die komen nu in handen van het Franse Total Energies. Hoeveel geld Shell krijgt voor de verkoop is niet bekend. Het oliebedrijf wil zich meer richten op fossiele energie. De Hongaarse kerncentrale van Pax kan vandaag en morgen toch blijven draaien, maar niet op volle kracht. Dat zegt de Hongaarse premier Magyar. Gisteren werd de kerncentrale nog stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. Daardoor kan de centrale niet goed worden gekoeld. De centrale draait de komende dagen op 10% van de capaciteit. Dat betekent ook minder druk op het Hongaarse elektriciteitsnet. Er wordt veel stroom verbruikt vanwege een hittegolf. Voor het eerst in 2,5 jaar is er een levensteken van Aung San Suu Kyi. De militaire machthebbers in Myanmar hebben 2 foto's vrijgegeven van een ontmoeting tussen haar en een delegatie van het Internationale Rode Kruis. De ontmoeting was vandaag, zegt het Rode Kruis. Nobelprijswinnaar en politiek leider Aung San Suu Kyi is nu 81. Bij de militaire coup in Myanmar in 2021 kreeg ze een gevangenisstraf. Sinds april heeft ze huisarrest. Zangeres Ariana Grande stopt binnenkort met optreden. Dat doet ze na aanhoudende kritiek op haar uiterlijk. Veel fans vinden Grande extreem dun en maken zich zorgen om haar gezondheid. Grande zelf heeft al vaker gezegd dat ze die kritiek heel vervelend vindt en riep haar fans op om ermee te stoppen. Ze maakt de laatste concerten van haar tour nog af, maar vanaf volgende maand neemt ze even een pauze. Het weer zonnig met wat sluierbewolking. Het is 30 tot 36 graden. Vanavond lokaal regen en onweer. En morgen weer zon en wolken bij maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.

0: Van maandag 17 tot en met vrijdag 21 augustus is er een doeweek in Dommelen. Kinderen van 4 tot en met 13 jaar kunnen zich 5 dagen lang vermaken met het bouwen van hutten, speurtochten, muziek, dans, sport en spel op de wielerbaan van TWC De Kemp aan de Monsieur Smertstraat. Een weekkaart voor deze 5 dagen kost €17,50. Meer informatie vind je op de site van TWC De Kemp. Op zaterdag 29 augustus vindt de 67ste Brabantse Dag plaats met als thema Alles uit de kast. De grootste theaterparade van het jaar begint om 1:30 'smiddags met een pre-parade om 12:30. De sfeervolle locaties zijn al vanaf 11:00 open met tentoonstellingen, muziek, straattheater en horeca. Kaartjes kosten €13,50 in de voorverkoop en €14,50 aan de kassa. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis naar binnen. Kijk voor meer informatie op brabantsedag.nl. IVN Kranendonk heeft op de Baronie een belevingstuin met blote voetenpad aangelegd. De tuin bevindt zich achter het kasteeltje tegen de Bulder A. Bezoekers kunnen de natuur niet alleen zien, maar ook ruiken, horen, voelen en proeven. Er is onder andere een kleine fruittuin, een kruidentuin, een bijenhotel, een mollengang, een boomstronkenpad, een blote voetenpad en een wilgenhut. Dagelijks geopend van 9 tot 6 uur, de belevingstuin van IVN Kranendonk op de Baronie. En dat was hem weer, deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: even wat ruimte nodig? Storage World My Heze heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
1: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM-gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
5: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
5: DAB+
6: en overal online.
5: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een natuurgebied in de buurt van Venray woedt een bosbrand. Volgens L1 zijn meerdere eenheden uitgerukt om het vuur te bestrijden. Ook vanuit andere provincies. Volgens veiligheidsregio Limburg-Noord gaat het om kroonvuur. Dat wil zeggen dat het vuur zich via de toppen van de bomen verspreidt. Daardoor kan de brand snel om zich heen slaan. Het treinverkeer tussen Venray en Nijmegen is voorlopig stilgelegd. Iran zegt dat er nog geen sprake is van nieuwe gesprekken met de VS. President Trump zei eerder dat er vanaf vandaag weer verder wordt gepraat over een staakt het vuren. Maar Iran ontkent dat. Het land praat wel met Oman over het creëren van een veilige route door de straat van Hormuz. President Trump zei zaterdag nog dat hij een nieuwe aanval op Iran had afgeblazen, omdat er bijna een akkoord zou zijn over de heropening van de belangrijke vaarroute. Corné H. heeft een jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor het gijzelen van medewerkers in de gevangenis in Vught begin december. H. zat toen vast op de psychiatrische afdeling vanwege de gijzeling in een café in Ede 2 jaar geleden. Hij zegt dat zijn actie in de gevangenis impulsief was. De 30-jarige H. bedreigde 2 medewerkers met een aardappelschilmesje waarmee hij een smoothie aan het maken was. Inmiddels zit hij in een tbs-kliniek vanwege de eerdere gijzeling. Met de voorwaardelijke celstraf hoeft hij dat traject niet te onderbreken. De Europese voetbalbond UEFA dreigt de FIFA voor de rechter te slepen, omdat voorzitter Infantino een WK-bedrijf wilde oprichten en aandelen wilde uitgeven. Na veel kritiek trok hij dat plan in, maar dat vindt de UEFA volgens Britse media niet genoeg. De bond eist dat de FIFA al het papierwerk rond het plan bewaart voor een eventuele rechtszaak. Het weer, zonnig met wat sluierwolken. Het is 30 graden in het noorden tot lokaal 36 graden in Limburg. Daar kan het vanavond ook regenen en onweren. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later overal veel zon en maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Horizon. Peter van Echt.

0: In zijn beginjaren werd hij algemeen door muziekcritici beschouwd als de nieuwe en zelfs beter zingende Bob Dylan. Dezelfde bekendheid verwierf hij uiteindelijk nooit. Steve Forbert hadden wij met Schoolgirl.
1: Wij zijn jouw muzikale verkoeling deze zomer. Het nieuws uit de regio, de zomerhits die je kent. Dit is Radio.

0: tropische maandag, deze 3 augustus. Een bijzonder goedemiddag en vannacht welkom bij dit nieuwe tussenuur. En als we dan iets verder kijken dan onze neus lang is naar het weerbericht voor de komende dagen, is er niet zo heel veel aan de hand. Morgen een kleine kans op een buitje. En de temperatuur die daalt iets, maar nog altijd hebben wij te maken met mooie zomerse temperaturen. Hadden wij Bruce Springsteen.
1: Radio Horizon. Iedere dag het nieuws van bij ons. En de hits die je kent.

Spanish Rose. Muziek van Van Morrison, jorde de Spanish Rose. En door het warme en droge weer neemt de kans op een blauwalg in het Dommelgebied toe. Dat meldt waterschap De Dommel. En blauwalg is een bacterie die voorkomt in stilstaand of langzaam stromend water. Dus u moet daar even rekening mee houden. Dit is Johnny Guitar Watson en A Real Modifier.

0: it all been, so. It's a real mountain.
1: Hij kwam te overlijden aan een hartstilstand op het podium in het Yokohama Blues Café. Dus hij stierf eigenlijk in het harnas, deze Johnny Guitar Watson. En je hoorde A Real Mother For You. Evenementencentrum Wagenbouwers FM is vanaf maandag 24 augustus een week lang in de lucht in aanloop naar de Brabantse Dag. De zender maakt live radio vanuit het glazen huis op het gemeentehuisplein in Hezen en is dit jaar voor het eerst ook via DAB Plus te ontvangen in geheel Zuidoost-Brabant. Volgens de organisatie is het daarmee de eerste evenementenradio in Nederland die via een lokaal of regionaal DAB Plus netwerk uitzendt. DAB Plus is de moderne standaard voor radio en de logische opvolger van FM. En Koen van der Vorst, de voorzitter van de Brabantse Dag, is daar natuurlijk hartstikke blij mee. Ja, die weet er wel raad mee, die Koen. Brabantse Dag, hè? Het komt eraan aan het einde van deze maand. Dit is Flair en Door het

Ponyflex, Agda en de Munnik van eerder dit jaar en Jorde CD van mei. De gemeente Heesenleende die roept de wagenbouwers, vrijwilligers en omwonenden op om extra alert te zijn op verdachte situaties rondom de bouwlocaties van de Brabantse Dag. Aanleiding zijn eerdere incidenten waarbij sprake was van inbraken en diefstallen bij bouwplaatsen van de wagenbouwers. Ook dit jaar zijn inmiddels twee verdachte situaties gemeld. De gemeente waarschuwt dat er risico bestaat dat er kostbaar gereedschap en bouwmaterialen worden gestolen. En dergelijke incidenten kunnen grote gevolgen hebben voor de deelnemende groepen en de voortgang van de bouw van de indrukwekkende wagens. Bij een verdachte situatie adviseert de gemeente dan ook om direct contact op te nemen met de politie. En met de oproep hoopt de gemeente dat wagenbouwers hun werk in een veilige omgeving kunnen voortzetten en dat de Brabantse Dag ook dit jaar op een veilige en feestelijke manier kan plaatsvinden.

wij Coldplay live in Technicolor in het tussenuur. Ondanks deze vakantieweek zijn we er toch elke werkdag met dit programma tussen 2 en 3 uur. En suggesties zijn natuurlijk altijd van harte welkom. Peter.vanecht@rtvhorizon.nl.

7:30 geworden. Afgelopen weekend hadden wij natuurlijk de fiets-driedaagse in Hezen. En mocht je nou bij jezelf denken, nou, ik zit er zo lekker in, ik zou nog wel even een stukje door willen fietsen. Nou, dat kan, want de zomer is nog niet voorbij. En het Sint-Jansgilde zorgt ervoor dat je hem op de fiets kunt afsluiten in Zoerendonk. Vandaag in deze tweede bouwvakweek, vanaf dinsdag 4 tot en met donderdag 6 augustus, staat in Zoerendonk alweer de 19e fiets-driedaagse op het programma. 3 dagen, 3 routes en telkens weer een ander stukje campen om te ontdekken. En het weer is werkelijk fantastisch om te fietsen. En je kiest er uiteindelijk zelf voor hoe ver je wilt fietsen. Je kunt kiezen uit 30, 45 of 60 kilometer. 3 dagen mee fietsen kosten €10 en elke

0: When I spent the summer on you.
1: Lekkers en Steve en Summer on You van precies 10 jaar geleden. Vanmiddag om 4 uur zijn we er uiteraard ook weer met de nieuwe Echt van Echt. Met daarin de Horizon Agenda. En wil jij gebruik maken van de Horizon Agenda ondanks deze vakantieperiode? Doe het via info@rtvhorizon.nl.

van Lionel Richie. Je hoorde Say You and Say Me. Park Hilaria is de 10-daagse kermis in het centrum van Eindhoven. Naast meer dan 100 spectaculaire en nostalgische kermisattracties zijn er op Park Hilaria ook gezellige terrassen en live optredens op diverse themapleinen. 10 dagen lang duurt de kermis en je kunt nog terecht tot en met 9 augustus. Afgelopen vrijdag is die begonnen. Dit is Cameron.

eerste werkdag voor deze nieuwe werkweek. Of misschien is vandaag deze maandag jouw vakantie wel begonnen. Dat is natuurlijk wel het allermooiste. Maar er zijn natuurlijk ook mensen bij die vandaag weer voor het eerst gaan werken. Na 3 weken genoten te hebben van een zomervakantie. En dan is zo'n dag altijd wel weer even lastig natuurlijk. Hè? Maar aan de andere kant, was leuk geweest hoop ik. Kun je weer fijn op terugkijken natuurlijk. Kun je er even tegenaan. Dit is de nieuwe van Dig Hout. En zij zingen over wat er morgen...

0: komen.
1: Ja, niet direct aanzien komen, maar toch hebben ze weer een nieuwe plaat van Dik Hout. Wat er morgen komt, ja, dat zien we inderdaad dan wel weer. Wat dit programma betreft, bedankt voor het luisteren naar dit tussenuur op deze maandag, deze 3 augustus. Lekker blijven luisteren, de hele dag lang nog. Straks om 4 uur zijn we dan met een nieuwe Echt van Echt tot 6 uur. Tussen 6 en 7 uur. Een nieuwe knooppunt ledenrijden met Frans van Dam. En dan hebben we Erik. Erik van

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Start je dag met Fortune Coffee.
6: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Bij

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zou gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Meerdere brandweereenheden zijn uitgerukt, ook vanuit andere provincies. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Nijmegen. Nederland wil dat de Europese Commissie onderzoek doet naar de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie schrijft aan de Tweede Kamer dat hij duidelijkheid wil over de oorzaak. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar Ceuta. Het overgrote deel van die vluchtelingen is inmiddels weer terug. Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. Spanje moet wat Van den Brink betreft alles op alles zetten om ook de overgebleven migranten terug te laten keren naar Marokko. Iran ontkent dat er nieuwe gesprekken komen met de VS. President Trump zei vandaag dat er verder zou worden gepraat over een akkoord. Maar dat spreekt Iran dus tegen. Wel zegt Iran dat er wordt gesproken met Oman over heropening van de Straat van Hormuz. Het contract van wielrenner Fabio Jakobsen bij Picnic PostNL is per direct ontbonden. Volgens verschillende media zou dat de weg vrijmaken voor de 29-jarige sprinter om een contract te tekenen bij Visma Leasebike. Jakobsen zat sinds 2024 bij Picnic PostNL en had nog een contract tot het einde van dit seizoen. Het weer zonnig met af en toe wat stapelwolken. De temperaturen lopen uiteen van 30 graden in het oosten tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
4: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De brandweer in Limburg denkt dat het nog lang duurt om de grote natuurbrand in de buurt van Venray te blussen. Drones brengen nu in kaart hoe groot de brand precies is. Het vuur woedt in de toppen van de bomen en grijpt snel om zich heen. Een camping in de buurt is al ontruimd. Ook rijden er geen treinen tussen Venray en Nijmegen. De Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege lage waterstanden. Het water dat via de Rijn het land heen komt, wordt bij Driel verdeeld en gaat ook over de IJssel richting het IJsselmeer. Omdat er weinig toevoer van water is vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Voor de scheepvaart verandert er niks, zegt Rijkswaterstaat. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. De uitspraken van zangeres Sophie Straat op het Best Kept Secret Festival zijn volgens het OM niet strafbaar. Ze vroeg tijdens haar optreden of alle witte mannen naar achteren wilden gaan. Ze wilde zo ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap om mee te doen in de moshpit. Een plek in het publiek waar mensen wild dansen, springen en tegen elkaar aanbotsen. Volgens het OM wilde Sophie Straat juist inclusief zijn en was er geen sprake van groepsbelediging of discriminatie. Het weer, zonnig en af en toe wat stapelwolken. Het is 30 graden in het noorden tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Morgen eerst nog bewolkt, later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam. Bij Barendrecht is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Van echt.

0: Even na 4 uur geworden op deze maandag, deze 3 augustus. Welkom bij deze nieuwe Echt van Echt. Was dit The Verve en you're a bittersweet symphony.
1: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
2: Dit is Radio Horizon.

En zo heet de meest recente van Teddy Swims. We gaan er een leuke middag van maken tot 6 uur in deze nieuwe Echt van Echt. Met later natuurlijk ook weer aandacht voor de Horizon Agenda. En wil jij daar gebruik van maken? Doe het via info@echttvhorizon.nl. Dit is Amanda Lee.

Onze grote vriend, onze gezellige zuiderbuur, hadden wij Milo met You Don't Know. Het is bijna 10 minuten voor half 5 geworden. Oh, yeah.

0: say?
1: Nou ja, ze zegt het nogal zelf. Olivia Rodrigo en Stupid Song. Deze week, in de tweede bouwvakweek van dinsdag 4 tot en met 6 augustus... staat in Zoerendonk alweer de 19e fiets-driedaagse op het programma. 3 dagen, 3 routes en telkens weer een ander stukje campen om te ontdekken. Hartstikke leuk en het weer werkt natuurlijk fantastisch mee. En hoe ver je wilt fietsen, dat bepaal je uiteindelijk zelf. Je kunt kiezen uit 30, 45 of 60 kilometer. 3 dagen mee fietsen kost 10 euro. En 1 losse dag 4 euro. Dus daar hoef je het volgens mij niet voor te laten. Veel fietsplezier in ieder geval.

en de Bad Girls. Evenementenzender Wagenbouwers FM is vanaf maandag 24 augustus een week lang in de lucht in aanloop naar de Brabantse dag. De zender maakt namelijk live radio vanuit het glazen huis op het gemeentehuisplein in Hezen. En is dit jaar ook voor het eerst via DAB Plus te ontvangen in geheel Zuidoost-Brabant. Volgens de organisatie is het daarmee de eerste evenementenradio in Nederland die via een lokaal of regionaal DAB Plus netwerk uitzendt. DAB Plus is de moderne standaard voor radio en de logische opvolger van FM. En wij zijn ontzettend trots bij citeren dat dit nu werkelijkheid is geworden. Aldus voorzitter Koen van der Vorst.

één keer, hè? Rod Stewart, Sting en ook Bryan Adams. En je hoorde All for Love. Zometeen een nieuwe aflevering van de Horizon Agenda. Hans zit er al klaar voor. En tot in die tijd doen we Mr. Mister. Dit is Kyrie.

0: Op zaterdag 22 augustus is er weer de open tententocht van de Brabantse Dag. Tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags kan je dan langs 16 bouwtenten fietsen van de wagenbouwers, verspreid door heel Hezen. Bij elke tent zie je op veilige afstand hoe de wagens en kostuums tot stand komen. En daarnaast is er de kinderparade. Kinderen tussen 6 en 14 jaar kunnen binnen het thema hun eigen creatie ontwerpen. Die parade vertrekt om 7 uur 's avonds vanaf de parkeerplaats bij de Sint-Martinuskerk. En gaat dan via de Jan Dekkerstraat, de schoolstraat, richting de gemeentehuistuin. 22 augustus, de open tententocht van de Brabantse Dag. Al jaren stopt het team van de Hollandse Hoeve tijd en energie in het creëren van een leuke speurtocht door het Maisdoolhof. Doolhof is jaarlijks geopend van medio juli tot de tweede week van september. En is te vinden bij de kinderboerderij de Hollandse Hoeve aan de Turnhoutseweg 46 in Reuzel. Wandelvereniging Voetje voor Voetje organiseert op 25 augustus weer een grenswandeling. Deze grenswandeling, de achtste en laatste tocht uit de serie grenswandelingen, start bij voetbalvereniging De Valk aan de Bosstraat met een keuze uit 7, 11, 16 of 20 kilometer. Meer informatie vind je op devoetjes.nl. En dat was hem weer, deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

is een Engels-Spaanse band. Opname uit 2011. En je hoorde Do You Wanna Go To The Plage With Me? En verder kennen we eigenlijk niet al te veel van deze Crystal Fighters, want daar hebben wij naar geluisterd. Alle berichten die voorbij zijn gekomen in de Horizon-agenda, je weet het, hè. Je kunt ze ten alle tijde nalezen op onze website www.rtvhorizon.nl.

Shakira en de Objection Tango. Straks om 6 uur een nieuwe knooppunt Lenerijden met Frans van Dam tot 7 uur. En dan tussen 7 en 9 uur nog de maandag editie van Horizon Verbreed met Erik van Moorsel. Dus lekker blijven luisteren. Dit is De Bauza

0: vind het een heerlijk zomers geluid. Hadden wij De Bouza en Magnetic uit de hitparade van dit moment. Zometeen alweer het allerlaatste weer, nieuws en verkeer hier vanuit Zuidoost-Brabant.
1: Horizon, de streekomroep voor Heeselende, Kranendonk en Valkenswaard. Het nieuws van bij ons.
2: Radio Horizon.
0: Ja, op naar een heerlijke ijskoffie en tot zometeen na 5 uur.

0: Chris Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: Gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig?
2: Storage World Marhese heeft de oplossing.
1: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
4: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 5:00.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zal gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Boksmeer. En ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van deze middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat het gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm met 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht blijft het warm en is het benauwd. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen. Bij Rilland is de verdraging ruim 20 minuten door een vrachtwagen met pech. De rechter rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Horizon. Peter van Echt.

0: nog eens mee voor de dag komen. Wat een heerlijke plaat blijft dit, hè? Hadden wij Flash and the Pan, Jorde, Hey St. Peter, maandag 3 augustus, even na 5 uur. Welkom terug bij Radio Horizon.
1: Het zomert op je radio. Het nieuws uit de regio, de zomerhits die je kent. Dit is Radio Horizon. Het geluid van de zomer.

Ja, we hebben een soort van engelengeduld. Ik bedoel, uitgebracht in 1997. En toen werd er al gezongen dat het een kwestie van geduld was. Maar het blijft toen ook toch wel een hele leuke plaat. Hadden wij uit Noord-Limburg, uit Amerika met de C, deze Rowenaise en Jorden Limburg.

muziek van Gary Rafferty. Je hoorde Right Down the Line. Het is 15 over 5 geworden. Door het nog steeds aanhoudende warme en droge weer neemt de kans op blauwalg in het Dommelgebied toe. Dat meldt waterschap De Dommel. Blauwalg is een bacterie die vooral voorkomt in stilstaand of langzaam stromend water. Wie blauwalg ziet in een vijver, plas of andere waterpartij in het Dommelgebied, kan dit melden bij de gemeente waarin het water ligt. En dit zorgt vervolgens voor het plaatsen van waarschuwingsborden. Voorheen deed het waterschap dat zelf, maar die taak is inmiddels overgedragen aan de gemeente. Dit is Genesis. Follow you and follow me. Stay.

even terug te komen op die blauwalg. Het waterschap roept mensen op om contact met het water te vermijden. Bij een groene laag op het oppervlak verkleurt water of een vreemde geur. En vooral kinderen en honden kunnen gezondheidsklachten krijgen na contact met blauwalg of wanneer ze besmet water binnenkrijgen. U moet daar rekening mee houden nog in deze warme dagen. Genesis hadden wij met Follow You and Follow Me.

programma Echt van Echt. En u mag altijd reageren. Doe het via peter.vanecht@rtvhorizon.nl. Kortom, suggesties, ze zijn natuurlijk altijd van harte welkom. Het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons? Dan deel het met ons. Info@rtvhorizon.nl. Eyes closed, dit is Ed Sheeran.

versus Cooking on the Three Burners en you're This Girl. Soms dan denk ik wel eens bij mezelf, hoe fijn moet het geweest zijn voor de leden van KISS? Ik bedoel, in het normale leven waren ze onherkenbaar. Dit is I Was Made for Loving You.

de zomermaand augustus gepasseerd zijn, dan kunnen we het daar wel weer eens voorzichtig over gaan hebben natuurlijk. Hè? Over Glow in Eindhoven, maar niet alleen in Eindhoven, ook in de buurgemeente. Dit was Kevin James met Glow. Zometeen dus alweer de allerlaatste Horizon Agenda voor deze maandag. Redactie Hans van den Broek, presentatie Hans van Goezen. Doen we deze nog tot aan die tijd. Dit is Jimmy Cliff.

0: Van maandag 17 tot en met vrijdag 21 augustus is er een doeweek in Dommelen. Kinderen van 4 tot en met 13 jaar kunnen zich 5 dagen lang vermaken met het bouwen van hutten, speurtochten, muziek, dans, sport en spel op de wielerbaan van TWC De Kemp aan de Monsieur Smertstraat. Een weekkaart voor deze 5 dagen kost €17,50. Meer informatie vind je op de site van TWC De Kemp. Op zaterdag 29 augustus vindt de 67ste Brabantse Dag plaats met als thema Alles uit de kast. De grootste theaterparade van het jaar begint om 2:30 middags met een pre-parade om 12:30. De sfeervolle locaties zijn al vanaf 11:00 open met tentoonstellingen, muziek, straattheater en horeca. Kaartjes kosten €13,50 in de voorverkoop en €14,50 aan de kassa. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis naar binnen. Kijk voor meer informatie op brabantsedag.nl. IVN Kranendonk heeft op de Baronie een belevingstuin met blote voetenpad aangelegd. De tuin bevindt zich achter het kasteeltje tegen de Bulder A. Bezoekers kunnen de natuur niet alleen zien, maar ook ruiken, horen, voelen en proeven. Er is onder andere een kleine fruittuin, een kruidentuin, een bijenhotel, een mollengang, een boomstronkenpad, een blote voetenpad en een wilgenhut. Dagelijks geopend van 9:00 tot 18:00, de belevingstuin van IVN Kranendonk op de Baronie. En dat was hem weer, deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

Met dank aan Hans van den Broek en Hans van Groeze voor het verzorgen van de Horizon Agenda voor deze maandag. Heren, een hele goede avond en morgen dan spreken we elkaar weer. Was dit Coldplay?

0: Bedankt alvast voor het luisteren naar het programma Echt van Echt. De allereerste voor deze werkweek, schuine streep vakantieweek, zit er alweer bijna op. Hadden wij Pepsi en Shirley en Jorda Harley.
1: Nieuws uit de regio.
2: De hits die je kent. Horizon.
0: In ieder geval een hele fijne avond en zometeen veel plezier met de nieuwe knooppunt Leenderheide met Frans van Dam. En later nog de maandag editie van Horizon verbreed met Erik van Moorsel. Gaan we zingend de studio.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Defensie zet 2 blushelikopters in om de grote bosbrand in de buurt van Venray te bestrijden, meldt de veiligheidsregio Limburg-Noord. Er is ook een NL-alert verstuurd naar inwoners van omliggende dorpen. Die krijgen het advies om het natuurgebied te mijden. Volgens de brandweer wordt het vuur aangewakkerd door de wind en breidt het zich nog steeds uit. Zeker tot 11 uur vanavond rijden er geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van de middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. In een onderzoek naar terrorisme is een man uit Bergen op Zoom opgepakt. Hij wordt verdacht van deelname aan een terreurorganisatie in het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens justitie had de man van 20 mogelijk plannen om uit te reizen en zich aan te sluiten bij ISKP. Dat is een vertakking van Islamitische Staat. De man zou ook in contact staan met mensen die aansturen op het plegen van aanslagen. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vorige week werden ook al 3 terrorismeverdachten opgepakt en 2 van hen worden gelinkt aan IS. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat dat gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens het festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm bij 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het warm. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch. Bij Waspik is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: En die zweet min of meer de keten uit hier. 34 graden buiten, jongens. Hou vol nog een paar dagen. Van harte welkom. Het is 2 minuten over 6. We gaan beginnen aan het programma. U kent het, hè? Knopen lenen rijden. Terug naar 1979. Sister Sledge.

de week draaide ik All American Girls van Sister Sledge. Werd geproduceerd door Nerada Michael Walden. Maar dit kwam terecht uit de koker van de Bernard en Nile. U had ze al gehoord. Bernard Edwards en Nile Rodgers van Chic 1979. Last in Music. We danken trouwens Peter van Echt. Dankjewel, Peter. Hij is er nog, hè? Ja, hij staat door het ruitje te staren. Die is er morgen weer op de bekende tijdstip. Dit komt uit 1993. De band werd geleid door DJ en producer Mike Pickering. En genaamd ook naar de M van Mike, inderdaad. M People nog een keer. Top 10 notering voor Moving On Up.

wel fan hoor van Joss Lloyd, Watson en Tom McFarland. Oftewel Jungle uit Londen komen ze. Modern Soul. En Back on 74. Oude simpeltjes hem, zag ik trouwens.

0: op Tomorrowland. Hè? Brusselaar Felix de Laat van Last Frequencies. En Live It All draaiden we nog een keer.
1: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kralendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
2: Radio Horizon.

Oftewel Gabriel, die treedt al vaak op. Ook met Jules Holland en zijn Rhythm and Blues Orchestra. Waar dat ze regelmatig mee op tournee gaat. Er zat nog één andere hit, Dreams. Waar wij draaiden die je toen net hoorde. Hè? When a Woman, 2002 alweer. 7 minuten voor 6:30, zometeen naar de ANWB. We zouden geen knooppunt Lenenheide eten als we niet gingen kijken hoe dat het effectief op het knooppunt staat. Dat het al vol staat. Of niet. Ik kan er eigenlijk bijna al min of meer vergif op innemen dat wel zo is. Maakt allemaal niet zoveel uit. 7 voor 6:30. Dit is Santana uit 85. See it again.

0: 12 uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.
1: Knooppunt Leenderheide.

even een klein eerbetoon aan... Ja, die nam het op, hè. De jaren 80. En dit was de versie van Whitney Houston en I'm Every Woman. Nog een keertje uit 1994. We doen regelmatig wat nieuws. Dit lag op mijn bureau van de week. Ik vind hem goed. Ze komen uit Italië. Massimo Di Lena, Lucio Aquilina, oftewel New Genia. Samen met Tomish. Luister en even. Dit is een nieuwe single.

geen Michael Boos. Als je SMB hebt en je gooit er links en rechts wat letters tussen, dan kom je op Summer. Homewrecker draaiden we. Single nummer 2 destijds hier. Gaat als een tierenlier met die goede man. 21 jaar is hij pas zo. Pas 21 geworden. 5 juli trouwens. Deze dame is al wat ouder.

Take That. Het is alweer 16 jaar geleden deze plaat over het The Flood draaiden we. Jongens, we zijn er doorheen door een uurtje knopen en leenderijden. Maar niet voordat we de nieuwe Simple Suzanne op je losgelaten hebben. Tim van Berkenstein, wie zegt u? Danny Sinks, ja. Je hebt wel wat vaker in het programma gehad. En dit is zijn nieuwe single. De man is, wordt aanbeden door de grote der aarde.

Leuk het. 22 Durnham Do, Benny Sings, de nieuwe simpeltje Zam. Je gaat hem hele week horen op het eind van het programma. Zometeen Erik van Moorsel, daarna Erwin Klokgieters. En ik ben er morgen weer. En we eindigen met de chorus nog een keer.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de buurt van Venray breidt zich nog steeds uit. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand. Defensie zet 2 blushelikopters in om het vuur te bestrijden. Inwoners van omliggende dorpen hebben een NL-alert gehad en krijgen het advies om uit de rook te blijven. Verder rijden er tot zeker 11 uur vanavond geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege de lage waterstanden. Doordat er weinig toevoer is van water vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. Voor de scheepvaart heeft dit geen gevolgen, zegt Rijkswaterstaat.
3: De scheepvaart die ging al via het sluiskanaal door Driel en dat is onveranderd gebleven. Dus de scheepvaart kan gewoon verder varen over de Nederrijn.
2: De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Nederland wil dat de Europese Commissie de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta onderzoekt. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over met Ceuta. Minister Van den Brink wil weten hoe dit kon gebeuren. Ook wil hij zeker zijn dat de migranten niet naar Europa komen, zegt politiek verslaggever Noeska van der Meijden.
4: De kans dat alsnog gebeurt is heel klein, maar toch zegt Van den Brink, wil hij dat Spanje er alles aan doet om, als er nog migranten zijn, die weg te krijgen. En als ze hier aankomen in Nederland, ja, dat hij ze terugstuurt naar Spanje.
2: Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. De derde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door de Noorse Sigrid Hoogstedt. Door de overwinning neemt Hoogstedt de gele trui over van Lorena Wiebes, die de eerste 2 etappes had gewonnen. Dan het weer, blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen zon en wolken. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Ja, de oplossing tegen alles op dit moment, tegen de hitte en de branden, water. Heel veel water. Dus de komende uren lekker water drinken en luisteren naar Horizon.

Dames en heren, jongens en meisjes, bij de maandageditie van Horizon Verbreed. Frans van Dam, dankjewel voor knooppunt Leendrijden. Morgen tussen 6 en 7 is hij er weer. Hè. En wij zijn nog tot 9 uur vanavond. Maandagavond, dus muziek die je niet kent. Dit keer een redelijk onbekende track. Nou, vrijwel helemaal onbekende track van Spandau Ballet. We hebben Life is Life met vandaag Ilse de Lange en AHA. Oude meuk is ook leuk met muziek uit de jaren 70, 80 en 90 dit keer. En Erik Zonder C met K, waarin we weer op zoek gaan naar het origineel van een bekende plaat. Dit keer deze hit van Santana. Het origineel van Hold On, de oerversie van deze plaat. Daar gaan we later vanavond naar op zoek, dus blijf erbij.

was vanmiddag aan het denken, wat zal ik vanavond dus allemaal gaan draaien? En toen in één keer wist ik het. Cold as Ice, Fauna. Maar ja, toen vervolgens kreeg ik even verder kijken op de playlist van Frans. En die draaide natuurlijk al een ander nummer van Fauna. Ja, ik dacht, ja, dan moet ik ook met de absolute tegenhanger komen. En we zijn uitgekomen bij Billy Idol en Heart in the City. En daarvoor trouwens André van Duin, want het is zomer. Over zomerse platen gesproken. Asfalt, Don't Turn Around.

lekker, hè? Alex Born op de radio. En Fever Dream. En daarvoor, dames en heren, jongens en meisjes, Aswad. En Don't Turn Around. Nou, als je in de zon ligt, moet je dat zo af en toe wel even doen, hè? Ah, zelfs 's avonds kan die toch nog best wel fel zijn. Nou, als ik kijk nu even buiten, nou, zoveel zon is er nou ook weer niet. Nou, goed, je bent gewaarschuwd, laten we het zo maar even zeggen. Hé, tijd voor muziek die je niet kent, want het is weer maandagavond. Ik heb hier weer een fijn album voor me liggen, uit 1983 dit keer. True van Spandau Ballet. En op dit album staan twee hits, True en Gold. Die gaan we dus niet draaien. Een andere track, die scoorde hier niet. Maar werd wel een hit in Engeland en Ierland. Van het album True, track nummer 5, Spandau Ballet. Dit is Lifeline.

0: Een van die vele goede talenten, goede zangeressen die Nederland inmiddels rijk is. Bente 321 en daarvoor Spandau Ballet van het album True. Je hoorde Lifeline. Het is 2,5 minuut voor de klok van 7:30. Je luistert naar Radio Horizon. Horizon verbreed op deze zonnige maandagavond. Tijd voor weer en verkeer. Vanavond is het nog lang warm, benauwd zelfs. Er kan wel een buitje gaan vallen. Pik daalt de komende nacht tot een graad of 20 à 21. En ook morgen heet en benauwd. In de middag is er dan wel kans op een onweersbui. Het wordt dan een graad of 33. Vanaf woensdag gaan de temperaturen wel een beetje omlaag. Er zijn wolkenvelden, maar ook de zon laat zich de komende dagen geregeld zien. 'S middags is het steeds 24 tot 28 graden. En in de nachten deze week 12 tot 14. Steeds de helft dus.
1: Radio Horizon verkeersupdate.
0: En dan nog even een blik op de weg in de regio. Zijn er vertragingen door files? Nee, die zijn er niet. Nou, dan zijn we snel klaar. Ik zeg, leg het doorrijden maar.
1: Dit is Horizon.
2: Erik van Moorsel.
1: Horizon verbreed.
3: Radio Horizon.
4: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: werd gebruikt in Beverly Hills Cop met Eddie Murphy in de jaren 80. Glenn Frey, The Heat Is On. Daarvoor Matthew Wilde, Break My Stride. En California Girls, Katy Perry hoorde je.
1: Je had erbij moeten zijn. Life is life.
0: Het is er weer tijd voor maandagavond en dus tijd voor live muziek op de radio. Tenminste, live opnames. We hebben er weer twee voor je gevonden. Zo dadelijk The Sun Always Shines on TV van AHA. Maar nu eerst, in het voorprogramma, in het kader natuurlijk van Life is Life. Ilse de Lange en I'd be

0: Live met AHA. The Sun Always Shines on TV. En in vol programma Ilse de Lange en I'd Be Yours. Volgende week maandag natuurlijk weer een nieuwe editie.
1: Vier de zomer.
2: Zomer op je radio.

door dat watergeluidje heb ik altijd de neiging, als ik hem draai op de radio, dat ik moet plassen. Michel, Anouk en daarvoor Leona, zomer op je radio. Hey, ik moet er even vandoor.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Vanwege de lage waterstand in de Donau heeft Roemenië rotsblokken opgeblazen. De brokstukken moeten ervoor zorgen dat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen, legt buitenlandredacteur Julian Buizen uit.
3: Die kerncentrale ligt aan een zijtak van de Donau. De Donau staat al laag, in die zijtak is het niet veel beter. En dus willen ze door middel van een diepere gul en een tijdelijke dam zorgen dat er voldoende koelwater naar die centrale gaat komen om hem draaiende te houden.
2: De landen aan de Donau kampen met hittegolven. Voorlopig wordt er geen regen verwacht. De droogte leidt ook tot zorgen over dijken op Terschelling. De komende tijd worden zeedijken daarom extra gecontroleerd op scheuren en mogen schapen er voorlopig niet meer grazen. Op Terschelling is het regentekort gemiddeld gezien iets groter dan in de rest van Nederland. Ook zijn er geen rivieren of meren waarmee het waterpeil handmatig kan worden verhoogd. Het waterschap vraagt toeristen, inwoners en boeren daarom zuinig om te gaan met water. Techgigant Amazon is voor het eerst meer dan 3 biljoen dollar waard. Het Amerikaanse bedrijf presenteerde donderdag sterke kwartaalcijfers en daarna steeg de marktwaarde flink. Alleen de techgiganten Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple bereikten eerder een beurswaarde van boven de 3 biljoen dollar. De Noorse Sigrid Hauksett heeft de 3e etappe gewonnen van de Tour de France Femme. Commentator Gabriel Melging heeft het gevolgd.
4: Hauksett pakt ook de gele trui met deze zege. De grootste zege in haar carrière, zoveel is duidelijk. Een andere eervolle vermelding is er voor Puk Pietersen. Want Puk Pietersen die heeft vandaag allerlei bergpunten gepakt op de klimmetjes waar ze kon strijden voor die punten. En zij rijdt morgen in de bolletjestrui.
2: De Belgische Lotte Kopecky en de Nederlandse Marianne Vos eindigden vandaag als 2e en 3e. Dan het weer. Het blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Morgen zon en wolken en een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Van Morsel.
6: Zo, even geplast. Een vers bekertje water. We kunnen er weer tegen. Tweede uur van Horizon Verbreed gaat beginnen. Ik zeg wel.

Marco Borsato. Al een aantal jaren vast baken in dit programma om even over de klok van 8 uur. De bestemming hoorde je. En daarvoor Samantha Fox. Nothing's Gonna Stop Me Now. Eigenlijk moet dat Nothing's Gonna Stop Us Now heten. Maar hoe dat zit, ga maar even googlen. Even wat beelden van Samantha Fox erbij halen. Dan weet je wel wat ik bedoel natuurlijk. In het tweede uur van Horizon Verbreed. Tot 9 uur ben ik bij je met Oude Meukens, ook leuk. En Erik Zonder Zee met K. Lekkere muziek ook die eraan zit te komen. Dus blijf er gezellig bij, zou ik zeggen.

man die hoogstpersoonlijk de blues weer een beetje populair wist te maken in Nederland aan het einde van de jaren 80. De Robert Gray Band en Right Next Door. En daarvoor Miranda en Vamos a la Playa. Het is er weer tijd voor. Waar is het tijd voor Van Morsel? Nou, oude muziek. In het kader van oude muziek, oude meuk is ook leuk, hebben we weer drie platen voor je uitgezocht. Zo dadelijk. Beautiful Noise uit 1976. Neil Diamond. We hebben daarvoor Wij zijn de jongens van de bouw van Bertus Tiger Pipe uit 1992. En de eerste in het rijtje van drie oude meuk uit 1985. Summertime. BZN.

0: Oude Meuk is ook leuk. Neil Diamond, Beautiful Noise. Daarvoor Bertus Tigerpipe. Leuk hè, wij zijn de jongens van de bouw. En daar weer voor BZ en de band Zonder Naam en Summertime. Lekkere oude muziek hier op Radio Horizon. Volgende week maandag hoor je weer een nieuwe editie. En dan weer lekkere oude plaatjes. Hey, vanavond nog lang warm, benauwd zelfs. Er kan wel nog een buitje gaan vallen. Het kwikdaalt de komende uren tot de graden van 20 à 21. Ook morgen heet en benauwd. In de middag is er kans op een onweersbui. Het wordt dan een graad of 33.
1: Dit is Horizon.
2: Erik van Moorsel.

0: radio. Ja, het is natuurlijk ook zomer, zomers de temperaturen. Het is natuurlijk ook wel fijn dat je zomaar even de barbecue uit de schuur kunt halen. En lekker kunt gaan barbecuen. Ja, misschien een goed idee. Mocht je nog niet gegeten hebben, even achter in de tuin, hè. Die deuren opengooien en hem gewoon even pakken. Gewoon even doen.
1: Gooi de kolen op het vuur. En haal de stoelen uit die oude schuur. Want de barbecue gaat aan.
0: Lekker stukje vlees.
1: Ja. Want de barbecue gaat aan.
0: En zorgen wij voor de muziek. Wat dacht je van Kokomo, de Beast Boys? Dat past wel.

komt er een plaat uit waar ik kippenvel van krijg. Ah, dit is er zo eentje. Wat een fijne plaat. Meteor en nooduitgang. Fijne Belg, fijne muziek. Je hoort hem hier op Radio Horizon. Ja. En dan, dames en heren. Ja, het is er weer tijd voor. Hij ligt weer klaar. Wat ligt er dan klaar? Nou, het vergrootglas. En met die loop gaan we weer op zoek naar de muzikale vingerafdruk. De speurtocht naar het muziek-DNA. We gaan weer een origineel van een bekende hit achterhalen. Dit keer deze van Santana. Oh, no.

0: 1982 van Santana. Het was de grootste hit van de band in de jaren 80. Maar van wie was het origineel? Dat is dan de grote vraag. Nou, een paar jaar daarvoor was het dat de Canadese zanger Ian Thomas het opnam.
1: Oh.
0: In zijn thuisland had hij er een hit mee, maar daarbuiten bleef het succes uit. Santana die hoorde het nummer en dacht, ah, daar ga ik een hit mee scoren. En dat lukte. Het origineel van zijn Hold On is dus afkomstig van Ian Thomas. En die oorversie, die klonk zo.

wel een beetje zeurige stem. Maar er zijn van die zangers die hebben een zeurige stem. En die hebben dan toch nog een fijn geluid. En Michael Stipe van R.E.M. is er wat mij betreft zo eentje. Night Swimming. En daarvoor het origineel van Santana's Hold On. Die was van de hand van Ian Thomas. En die leek er wel verdomd veel op, hè. Hey, zo dadelijk na de klok van 9 uur. Een nieuwe aflevering van La Villa Strangiato. Met Erwin Klokgieters. Ik wens je heel veel plezier met hem. En ja, ik ben er aanstaande maandag weer. 7 uur. Laatste voor vandaag is van Lionel Richie. En All Night Long. Ik zeg een hele fijne avond.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met de natuurbrand bij Venray. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand en het vuur breidt zich nog steeds uit. Blussen is moeilijk vanwege de vele naaldbomen in het gebied, zegt verslaggever Litwien Gevers.
3: Die naalden die zitten aan de bovenkant van die bomen en daardoor kan het vuur zich heel makkelijk via die toppen verspreiden. Er zit ook veel hars in die bomen. Dat is ook een brandbaar goedje. Dus dat allemaal samen maakt dat het niet meevalt om daar griep op te krijgen.
2: In de Verenigde Staten zijn 2 mensen overleden na de uitbraak van een darmziekte. Volgens de gezondheidsautoriteit in de staat Michigan veroorzaakt de ziekte diarree en dus uitdroging. Honderden Amerikanen zijn inmiddels opgenomen met de ziekte. Die wordt veroorzaakt door een parasiet. De vermoedelijke bron is een partij sla uit Mexico. De Franse politie heeft de populaire chef-kok Jean Imbert opgepakt. Hij wordt door 3 ex-partners beschuldigd van huiselijk geweld. De zaak kwam ruim een jaar geleden aan het licht. 4 vrouwen zeiden dat Imbert hen kleineerde en heel jaloers was. Volgens Imbert's advocaten heeft hij alle beschuldigingen tegengesproken. De stuw in de Nederrijn bij Driel is opengezet vanwege de lage waterstanden. Er is geen water om tegen te houden en daarom heeft de stuw geen functie meer. Om schade te voorkomen wordt die opengezet, zegt Rijkswaterstaat.
4: Vooral gelegen aan het feit dat er altijd een klein risico is dat een schip de vizierschuif aan zou kunnen varen. Denk even terug aan Stuwgraven in 2016. En ook al is dat risico heel klein, de gevolgschade is dan enorm.
2: Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen vooral in het oosten, kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond en welkom in La Villa Strangiato 2.0. Mijn naam is Erwin Klochgietjes. Vanavond hebben we Camel, de Snow Goose uit 2013. Over het meesterwerk van Camel uit 1975 is al heel veel geschreven. De opnamekwaliteit in 1975 waren niet al te best. De Snow Goose uit 2013 klinkt dan ook veel beter dan het origineel van toen. De nummers zijn niet zozeer anders dan voorheen, maar wel is dat er extra muziek is toegevoegd aan verschillende nummers, vooral in de zachtere stukken. Sanctuary is bijna 3 keer zo lang geworden, Migration 2,5 keer zo lang en Reader Alone is al verdubbeld in lengte. Vanavond kunt u luisteren naar The Snow Goose, The Great Marsh, Reader, Reader Goes to Town, Sanctuary, dus de Revisit Edition, Frida, The Snow Goose, Friendship, Migration, weer een Revisit Edition, Reader Alone, Flight of the Snow Goose, Preparation, Dunkirk, Epitaph, Revisit Edition en dan Frida Alone en dan La Princesse Perdue en als laatste The Great Marsh. Veel plezier vanavond met Camel, de Snow Goose uit 2013.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand bij Venray is nog niet onder controle. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met blussen. De brand brak vanmiddag uit en inmiddels is zo'n 21 hectare natuur verwoest. 2 helikopters van Defensie en zo'n 250 brandweermensen worden ingezet om het vuur te bestrijden. Roemenië heeft rotsblokken in de Donau opgeblazen, zodat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen. Vanwege het lage waterpeil dreigt de centrale stil te vallen, zegt buitenlandredacteur Julian Buizen.
3: Dat kan een behoorlijk probleem worden. De centrale is namelijk goed voor 1/5 van de energievoorziening in heel Roemenië. Mocht die stilvallen, dan moet die energie ergens anders vandaan worden gehaald. Denk bijvoorbeeld aan het importeren uit andere landen.
2: Op dit moment stroomt nog maar 1/3 van de normale hoeveelheid water door de Donau. Een Britse man is veroordeeld tot bijna 2,5 jaar cel omdat hij zijn dode moeder in een vriezer bewaarde. Intussen streek hij haar pensioen op en uitkeringen. Al zegt de man zelf dat hij geen afscheid kon nemen, vertelt deze journalist.
4: When arrested, he told police he didn't want to let her go, that he wanted to spend more time with her. The court heard he put the freezer in the living room so he could hold her hand while watching Coronation Street. The judge said he sometimes believed she was still alive.
2: Ook de mentale toestand van de man wordt verder onderzocht. De Amerikaanse techgigant Amazon is voor het eerst meer dan $3 biljoen waard. Dat is omgerekend ruim 2,6 biljoen euro. Alleen Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple hebben dat ooit bereikt. Dan het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen geregeld zon, maar ook bewolking. Vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond, welkom vanavond hier in La Villa Strangiato op Radio Horizon. Een speciale uitzending met Steven Wilson. We nemen een roman van de afgelopen tijd, In Orbit van Samantha Harvey. Het verhaal van 6 astronauten die in een internationaal ruimtestation leven en werken. Ze zijn in de ruimte, maar komen niet los van de aarde. De zwaartekracht houdt ze in bedwang en zorgt dat ze hun rondjes eromheen draaien. In de overview, het nieuwe soloalbum van zanger, gitarist en producer Steven Wilson, waarop hij terzijde wordt gestaan door Craig Blundell, Adam Holtzman, Randy McShine en tekstschrijver Henry Partridge. In 2 lange stukken, bij elkaar ongeveer 45 minuten, verwerken Wilson en Partridge het verhaal in muziek en de heftige indrukken waarover teruggekeerde astronauten vertellen. Op dit album klinkt Steven Wilson toch vooral weer als zichzelf, met verrassende, wisselende muziekstukken en karakteristieke solo's op gitaar en synthesizer. Deel 1, Object Outlive Us. Deel 2, The Overview. Tot 10 uur, The Overview bij Radio Horizon.

Op dit album klinkt Steven Wilson toch vooral weer als zichzelf. Met verrassende, wissende muziekstukken en karakteristieke solos op gitaar en synthesizer. Deel 2, The Overview.

size beyond 1 petameter.

is beyond one exameter. 10 to the power of 18. Omega Centauri.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand bij Venray. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en het vuur breidt zich nog steeds uit. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rookontwikkeling werd een waarschuwingsbericht gestuurd via NL Alert. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De tientallen boeren die vorige week bij de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor onvoldoende informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg vanwege de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn dus geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op. Maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst. Met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Een Brit die zijn overleden moeder in een vriezer bewaarde is veroordeeld tot een gevangenisstraf. De moeder van 89 overleed in 2023. Haar zoon bewaarde het lichaam jarenlang in een vriezer, zodat hij haar pensioen en uitkeringen kon blijven ontvangen. Het lichaam van de vrouw werd afgelopen februari pas gevonden door de politie. De Britse man heeft zijn daden bekend. Hij moet 2 jaar en 4 maanden de cel in. Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij 20 graden. Morgen geregeld zon en maximaal 33 graden.
0: Radio Horizon. Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. De tientallen boeren die vorige week de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor te weinig informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar erop zijn geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Bij het EK Schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer: de komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn 7 mensen gedood, onder wie 3 kinderen en 40 mensen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van de regio. Op beelden die het persbureau Reuters naar eigen zeggen heeft geverifieerd is te zien dat een projectiel neerstort op het strand, gevolgd door een explosie. CNN onderzocht de video en meldt dat er vlak voor de explosie automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen is. Volgens Rusland was het een opzettelijke aanval van Oekraïne op burgers. In een verklaring die in handen is van CNN reageert Oekraïne, maar zegt daarin niet of het een Oekraïnse drone was. Een Oekraïnse legerleider zegt dat de Russische luchtverdediging de drone neerschoot boven een strand vol vakantiegangers. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. 2 helikopters van Defensie en 100 brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rook kregen inwoners van omliggende dorpen een NL-alert. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. Bij het Europees kampioenschap schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige periode. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt de komende dag opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard.
1: En

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van 2 legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. Een camping bij het natuurgebied is ontruimd en een dierenpension in de buurt moest alle opgevangen huisdieren hals over kop laten ophalen. Door de brand rijden er tot de komende ochtend 9 uur geen treinen.